Dat was een Takassim-improvisatie in de modus Rast op de Arabische luit, ofwel de Oud, gespeeld door de Palestijn Taysir Elias. Nu de bekende Egyptische zanger en componist Mohammed Abdel Wahab in een Mawal. Mawal is een vrije, niet-metrische zangvorm met een kort gedicht in het Egyptische dialect in de modus Rast uit 1933.

Dat was een prachtige improvisatie op de Arabische concertsiter door Abraham Salman. Dan eindigen we dit Orient Express programma gewijd aan de klassieke muziek uit het Midden-Oosten in de modus makam. In de modus makam rast met improvisatie op de kanun, ofwel de Arabische siter. Voor meer informatie over deze muziek kijkt u dan op onze website concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Hatim Sulaiman.

Dit is Wereldmineralen, vandaag geheel in het teken van de tango. De tango is ontstaan in de bordellos van Buenos Aires, maar is wereldwijd uitgegroeid tot een van de populairste dansstijlen. In deze uitzending draaien we een mix van tango uit verschillende landen en stijlen. Van tango classico tot tango met een fado tintje, electro-tango en zelfs tango met rap. We beginnen met een rustig romantisch nummer van multi-instrumentalist Carlos Libedinsky. Een bekende in de electro-tango-scene. Wilt u weten wat er verderop in de uitzending te horen is? De speellijst van deze uitzending die staat op www.concertzender.nl.

Dat was de Argentijnse groep La Chicana. Ze maken een hedendaagse tango, waarin ze regelmatig uitstapjes maken naar andere muziekstijlen. U luistert naar Wereldmineralen. Vandaag is het thema Tango Around the World. We draaien een gevarieerde mix van tango-stijlen van groepen uit verschillende werelddelen. De speellijst van deze uitzending is te vinden op www.concertzender.nl. We gaan verder met Rupa and the April Fishes, een band uit San Francisco met hun versie van de tango.

psychedelische verbeeldingskracht en inventiviteit bleef in 2019 niet beperkt tot Turkije. In Israël bracht de band El Kat een album uit met eigen interpretaties van jemenitische volksmuziek. Het album is het resultaat van de zoektocht van de bandleider die zijn eigen jemenitisch-joodse achtergrond onderzocht. En dit album is niet zomaar een interpretatie van jemenitische muziek. Om de traditionele melodieën heen heeft de band namelijk gezocht naar een eigen sound. En die heeft meestal weinig meer met het origineel te maken. Vaak is die sound vanaf de grond af opgebouwd. Met zelfgemaakte instrumenten, op schroot, potjes en pannen. En ook hier komen traditie en fantasie dus weer bij elkaar, op een heel swingende manier.

De laatste artiest van vanavond, Tropical Camel, komt ook uit Israël, maar woont en werkt al jaren in Berlijn. Zijn nieuwste album, Awakening Spirits, verschenen bij het eigenzinnige label Rebel Up, is erg beïnvloed door de Berlijnse clubscene, maar gebruikt tegelijkertijd ook veel elementen uit talloze genres uit het Midden-Oosten. En natuurlijk is clubmuziek al vaak genoeg met genres uit het Midden-Oosten vermengd, maar Tropical Camel gaat verder dan de meeste oriental electronic music. Zo samplet hij niet, maar hij versnippert fragmenten en geluiden van traditionele instrumenten en zet die weer helemaal opnieuw in elkaar. Het microtonale aspect van de muziek blijft zo overeind. Tropical Camel is onderdeel van een beweging die verder wil gaan dan de clichés die er over muziek uit het Midden-Oosten bestaan. Dus geen dansbare samples en makkelijke oriëntaalse melodieën. Het resultaat? Dat is gedurfd, futuristisch en hard. Clubmuziek uit de Arabische wereld van de toekomst. Laten we hopen dat in 2020 dezelfde toekomstgerichte en vernieuwende kijk op traditionele genres aan de orde komt als vorig jaar. Een fijne avond nog en blijf vooral luisteren naar de concertzender.

U luisterde naar Anadolu Havasu. Dit programma werd voor u samengesteld door Rick Binnendijk. De volledige afspeellijst vindt u op concertzender.nl.

Dit is de concertzender met het programma De Zwervende Microfoon en wel Flamenco Muziek, deel 4, het laatste deel. We beginnen met Manolo Caracol en hij speelt voor u fandangos, een soliares en een sicurias.

U hoorde de gitarist Manolo Caracol. Hierna speelt Nino de Ricardo een Alegrías, een Tarantas en een Bolerías.

U hoorde de flamenco-gitarist Nino de Ricardo. We vervolgen met de zangeres La Perla de Cádiz. Zij zingt Volarías, duermerte, curo. Sigurías, te fuiste di me vera. Saeta, detente, Jesús mío. Saetas worden gezongen tijdens de katholieke processieoptochten. En tenslotte, Alegrías, me valgo de mi saber.

Thank you.

see. A son of a fisherman, like I used to be. I spent many a day

Dat waren twee totaal verschillende muziekstijlen. We begonnen met Daniel Varot van het Franse eiland La Réunion. De zanger, muzikus en dichter Daniel Varot mag dan blank zijn, weliswaar met blond kroeshaar, toch beschouwt iedereen op het Afrikaanse eiland Réunion hem als de zwarte ziel van de Maloya. En dat is de traditionele muziek van het eiland. Daarna hoorde u een totaal andere muziekstijl van de Amerikaanse singer-songwriter Bill Callahan met zijn weemoedige liedjes.

U hoorde twee tracks van de Italiaanse zanger en componist Antonello Venditti uit Rome. Zijn liedje Roma Roma is het clublied van de voetbalclub AS Roma. En we besluiten deze El Mundo met twee tracks van de in 1996 opgerichte Zouglou Band, Magic System. Ze komen uit Ivoorkust. Zouglou is een mix van soukous, rhythm and blues en rap. Dit programma werd samengesteld door Ab de Haas. De speellijst vindt u op concertzender.nl.

je luistert naar de Concertzender en wij nodigen je uit in het komend uur te gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van Orient Express. Dit keer met muziek uit Tibet en Nepal. En we beginnen met muziek uit Tibet, afkomstig van de cd L'art du lutte tibétain en die is van Sherab Dorji. Sherab Dorji is een verbannen Tibetaanse muzikant en hij presenteert de verschillende stijlen van de Tibetaanse luidmuziek. Voornamelijk de Danyen uit Centraal-Tibet en de Kovo uit West-Tibet. Hij speelde een belangrijke rol bij het maken van het album, zowel als zanger en als instrumentalist en daarnaast als een cultureel adviseur die dit collectieve project voedde met zijn grondige kennis van Tibetaanse muziek.

In het eerste gedeelte van deze aflevering van Orient Express heeft u geluisterd naar een gedeelte van het album L'Art du Luth Tibetain van Sherab Dorji. En we gaan verder, want dat is ook beloofd, met muziek uit Nepal. Muziek de fête chez les Noirs. Deze opnames zijn gemaakt in 1952 door de Franstalige Zwitserse etnoloog Marguerite Lopsiger-Dellenbach en in 1973 door antropoloog en muzikant Laurent Aubert.

Dat was muziek uit Nepal, afkomstig van het album Musique de Fête chez les Noirs. Het waren opnamen van de Zwitserse etnoloog Marguerite Lopsiger-Dellenbach en van de antropoloog en muzikant Laurent Aubert. Tot zover dit programma, dat werd samengesteld door Kobe Evans. En gegevens over de muziek die we hebben uitgezonden, die vindt u uiteraard op onze site concertcenter.nl.

Dag luisteraars, welkom bij Orient Express. Vandaag Iraanse klassieke muziek. We beginnen met Dastgahe Shur. U hoort de volgende werken. Pish Daramat, Daramat, Tasnief, Salamak, Hosini en een oude Tasnief. De zanger Mozaver Shafti en het ensemble is Rast.

Dat was zanger Mozaver Shafti en het ensemble Rast in Daska e Shor. We gaan nu luisteren naar een gedeelte van een concertoptreden dat taarspeler Darush Talai met Majid Kalat ooit in Utrecht gaf. En, ja, het klinkt een beetje raar, maar we konden de opnamedatum niet vinden. Daaruit de volgende onderdelen. Sayeroshan, Hekayat 1, Yorgi en Nagmeh.

Dat waren de Primos del Norte. U luistert naar het programma Wereld Mineralen bij de Concertzender. Als laatste onderdeel krijgt u muziek van Va Fanfare te horen. Een Belgische groep die hoog scoorde op de jaarlijstjes van 2010 van wereldmuziekkenners. De titels van de twee nummers die u gaat horen geven al aan dat niets erop wijst dat de groep uit België komt. U reist van Beirut naar Addis Abeba en hoort niet alleen duidelijke invloeden uit de desbetreffende omgeving, maar ook een Balkan brass band en een Marokkaanse darbouka, een vaastrommel is dat. De volledige speellijst is te vinden op onze website www.concertzender.nl en dan doorklikken naar Wereld Mineralen. Ook kunt u op diezelfde website vriend worden van de Concertzender. Ik neem hier vast afscheid van u. Het programma werd samengesteld door Oscar Persson en kwam mede tot stand dankzij de Centrale Discotheek Rotterdam.

We begonnen deze Folkert met Paul's Dance, afkomstig van de LP Penguin Café Orchestra uit 1981. Het is de tweede LP van Penguin Café Orchestra. Het orkest telt dan inmiddels 13 muzici, waaronder Simon Jeffs en medeoprichter Helen Liebman, die door de jaren heen tot de constante behoorden in de bezetting van Penguin Café Orchestra. Jeffs werd in 1949 geboren en volgde een opleiding tot klassiek gitarist, componist en arrangeur. Hij bedacht Penguin Café Orchestra. Het idee ontstond al zonnebadend in Zuid-Frankrijk in de vorm van een gedicht. En de aanhef daarvan laat zich min of meer als volgt vertalen. Ik ben de eigenaar van het Penguin Café. Ik zal je willekeurige dingen vertellen. Niet lang na deze vakantie was Penguin Café Orchestra een feit. En op deze LP uit 1981 is ook Air a Dancer te vinden. Daarmee beginnen we zometeen het volgend blok. En daarna hoort u misschien wel het bekendste stuk Music for a Found Harmonium. Dit nummer is te vinden op het album Broadcasting from Home uit 1984. En dan nog twee stukken, maar daarover vertel ik u straks meer.

En dat was tot slot Yodel One van het album When in Rome uit 1988. En daarvoor van dezelfde plaat Beanfields. U kunt het herkennen van Berdien Ut Wisp, een personage uit Cake van Op de Week van Coat en de Bie. U luistert naar Folk It met muziek van en door Penguin Café Orchestra, het project van gitarist-componist Simon Jeffs en mede-oprichtster-celliste Helen Liebman. Jeffs ervaarde de klassieke muziek als te star en rock als te beperkt en vandaar dat hij voor zichzelf en zijn Penguin Café Orchestra meer bewegingsvrijheid zag in de folkmuziek. Maar feitelijk zit de muziek tussen folk en minimal music in. Het eerste grote optreden van het orkest is op 10 oktober 1976 als voorprogramma van Kraftwerk. De muziek is vrijwel altijd instrumentaal. Een van de weinige uitzonderingen daarop is Milk, te vinden op het album Music from the Penguin Café. Opgenomen tussen 1974 en 1976. In 1976 werd deze muziek uitgebracht bij het label Obscure Records van Brian Eno. Doo-doo. Doo-doo. Doo-doo.

En dat was The Snake en The Lotus, afkomstig van de LP Signs of Life van Penguin Café Orchestra. En omdat we niet alle gedraaide nummers natuurlijk kunnen opsommen in de afkondiging of de aankondiging, vindt u de volledige speellijst op onze website concertzender.nl. We gaan verder met Yodel 2 van Penguin Café Orchestra uit 1981. Gevolgd door Heartwind, afkomstig van het album Broadcasting from Home, en die is uit 1984.

Wegsterkende klanken waren dat van de track Swan. Nieuwe compositie van Black, uitgevoerd door Yggdrasil. Yggdrasil dat met de komst van violiste Angelica Nielsen minder experimenteel wordt, meer melodisch. Dat kan je horen op een eerdere aflevering van Nordic Sounds. Special van 3 juni heb ik het dan over. En die staat op onze website, concertzender.nl. Maar je kon het ook al horen in 2 recent afgespeelde tracks. Haar invloed is echter het meest duidelijk op het album The Moon. En dat is genoemd naar een van de eilanden van de Vadereilandengroep. En op dat album levert ze ook diverse composities aan, waaronder de 2 eerstvolgende. Yggdrasil heeft een indrukwekkende catalogus opgebouwd en bouwt nog door, want ze zijn nog steeds actief, inmiddels al meer dan 35 jaar. En daarnaast heeft Christian Black ook diverse andere albums op zijn naam staan. Variërend dus van klassiek met zang tot orkest en solo pianowerk. Als slot van dit blokje hoort u een solo uitvoering van het nummer waarmee we deze uitzending starten. Maar eerst nog 2 nummers van het album The Moon. U hoort opnieuw Yggdrasil.

verstilde muziek. Want dat niet alle muziek van Christian Black experimenteel is, of jazzy of naar rock klinkt, heeft hij al kunnen ontdekken. Bijvoorbeeld in de traditionele nummers zoals Jake's of Groenlandse Kajak songs. Maar ook de pianowerken van Black doen soms aan andere muziek denken, aan romantische componisten zoals George Winston, misschien zelfs af en toe aan Frans Liszt of Erik Satie. Je kunt op de achtergrond ook zo'n stuk al horen tot besluit van deze aflevering van Folkit, gewijd aan Nordic Sounds. Het gaat om een stuk van de solo-cd Fuglar, Fiskar en Folk. En met dat stuk sluiten we deze special rond Yggdrasil en ook Black af, Christian Black. Nordic Sounds werd voor u samengesteld door Marius Roeting. Floor van Doorn deed de techniek en mijn naam is Koen Kroeze. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.

U luistert naar Mariama. En we openden dit programma met La Vie est Belle van de Congolese artiest Papa Wemba. Jules Shungu Wembadio Pene Kikumba werd in 1949 geboren in Zaïre. Vanaf zijn 20ste maakte hij deel uit van de legendarische groep Zaïko Langalanga, aanvankelijk onder de naam Shungu Wembadio. In 1975 begon hij zijn nieuwe groep, Viva la Musica, en nam hij het pseudoniem Papa Wemba aan. In de daaropvolgende jaren groeide hij uit tot een van de bekendste vertolkers van de Congolese rumba en ontpopte hij zich als een flamboyante persoonlijkheid. Naast muzikant is hij ook de spirituele vader en ongekroonde koning van de Sapeur, een genootschap dat mode en dure designkleding haast tot een status van religie heeft verheven. De vele muzikanten en zangers die Congo rijk is, volgden en volgen nog steeds zijn kledingstijl, waardoor een Congolees concert vaak een grote fashion show is. In 2003 kwam Papa Wemba in opspraak en belandde in de cel, omdat hij ervan verdacht werd Afrikanen illegaal naar Frankrijk te brengen. Sindsdien trad hij nog maar weinig op en verscheen er nog maar sporadisch muziek van hem. Met zijn nieuwe cd, Wembadio, die binnenkort verschijnt, is hij bezig aan een comeback en is hij ook weer te zien op de wereldmuziekpodia. Vanavond in Mariama een bloemlezing uit zijn rijke muzikale oeuvre.

U hebt geluisterd naar muziek van Papa Wemba en zijn band Viva la Musica. En we gaan verder met twee tracks van de cd Pole Position uit 1995. Uiteraard ook van Papa Wemba.

Dit is Mariama, het programma met Afrikaanse muziek van de Concertzender, met vanavond muziek van Papa Wemba en zijn band Viva la Musica uit Congo. We sluiten dit programma nu af met drie nummers van zijn meest bekende en misschien wel beste cd, For Idols. De speellijst van dit programma is natuurlijk terug te vinden op onze website www.concertzender.nl. Reacties zijn altijd welkom en die kunt u sturen naar mariama@concertzender.nl. Ik neem vast afscheid van u en dit programma werd samengesteld door Rick de Jelle. Hier is nog één keer Papa Wemba en Viva la Musica.

Ginger Johnson and His African Messengers. En je hoorde twee nummers van deze groep. Je hoorde zojuist Witch Doctor en daarvoor Are You Omo. En wie was nou Ginger Johnson? Want het is geen bekende naam. Het was een percussionist uit Nigeria. Hij woonde in Londen in de jaren 60 en 70 en had zijn eigen groep, de African Messengers. En zover ik weet heeft hij maar ooit één LP opgenomen. Die is een aantal jaren geleden ook op CD verschenen. Maar het blijft een naam die niet erg bekend is, maar de muziek is echt bijzonder swingend. Goed, dat was Ginger Johnson en zijn African Messengers uit Nigeria. En we vliegen door naar Mali, waar Samba Touré woont.

Handa Diko van zanger-gitarist Samba Touré uit Mali. En hij speelt Desert Blues. En mocht u de naam Touré horen, dan denkt u natuurlijk gelijk aan Ali Varka Touré. De koning van de Desert Blues die in 2006 overleed. Samba Touré is geen familie van hem, maar hij heeft wel heel veel gespeeld met Ali Varka Touré. Sterker nog, de moeder van Samba Touré zong ooit bij de jonge Ali Varka Touré. En jaren later ging Samba Touré spelen bij Ali Varka Touré. Kunt u het nog volgen? Jazeker. Het is Desert Blues uit Mali. En we gaan Mali verlaten en we gaan weer terug naar Amadou Balaké uit Burkina Faso.

Bar Konon Mousso van Amadou Balaké uit Burkina Faso van zijn laatste cd In Conclusion werd opgenomen in 2013 en in 2014 overleed deze pionier van de Afrikaanse muziek. Dit nummer wat je net hoorde was trouwens heel erg door James Brown beïnvloed. Ik ga nog wel eens keer een uitzending maken met Afrikaanse artiesten die allemaal door James Brown beïnvloed zijn. En dat zijn er ontzettend veel, dus dat worden misschien zelfs wel meerdere uitzendingen. Amadou Balaké uit Burkina Faso hebben we gehad. We gaan over naar Guinea-Conakry en daar vandaan komt Mo Kouyaté.

Niala van Mo Kouyaté, een jonge zanger-gitarist uit Guinea-Conakry. En dit was tevens het laatste nummer van het programma Mariama op de Concertzender. Mijn naam is Bas Springer, samenstelling en presentator. En de techniek was in handen van Dirk Winkel.

Dit is de Concertzender met Concertzender Live. En vandaag hoort u een concertopname die al een tijdje geleden is gemaakt in het Tropentheater in Amsterdam. Op 8 december 2007 vond het concert plaats met Soefi-zang uit Istanbul in de grote zaal van het Tropentheater in Amsterdam. De voorzanger is de bekende imam Hafiz Halil Necipoğlu van de Tofane Kilic Ali Pasa moskee. En dat is een van de belangrijkste moskeeën van Istanbul met een geschiedenis van 500 jaar. Hij wordt bijgestaan door 3 zangers, imams uit zijn familie, namelijk Murat Cemalettin, Osman en Halit. De Necipoğlu's zijn graag geziene voorgangers in alle moskeeën in Istanbul. Islamitische zang is in Turkije vooral ontwikkeld in de Soefi-ordes en daarnaast in de moskee. Behalve een uiting van religieuze cultuur is deze zang ook een hoogstaand cultureel erfgoed dat op het podium wordt gebracht als klassieke en mystieke muziek. In de Soefi-zang ligt de nadruk op het vocale element. Muziekinstrumenten worden als ondersteuning gebruikt. U hoort dadelijk Derya Türkan op Kemençe, Kamuran Yarkin op de ney, oftewel de rietfluit, Feruk Yarkin op de kanoen, Uyur Isik op basvedel en Faretin Yarkin percussie, namelijk op de bendir. In dit concert zijn 3 verschillende hymnen te horen die Ilahiler worden genoemd. De hymnen worden afgewisseld met vrije zang, kasides en instrumentale improvisatie. U gaat luisteren naar Ilahiler in Hüzzam Tsega Makam modus, dat uit 3 delen bestaat. Maar we beginnen met Ilahiler in de Rast Makam modus, dat ook is verdeeld in 3 onderdelen. Hier de hypnotische Soefi-zang uit Istanbul, met als voorzanger Hafiz Halil Necipoğlu, ondersteund door zijn ensemble.

U luistert naar een concert van Soefi-zang uit Istanbul met voorzanger, imam Hafiz Halil Necipoglu. Het concert is opgenomen op 8 december 2007 in de Grote Zaal van het Tropentheater in Amsterdam. Hafiz Halil Necipoglu geniet een enorme populariteit

Dit was het concert van Soefizang uit Istanbul met voorzanger imam Hafiz Halil Necipoglu en zijn ensemble van zangers en muzikanten. De concertzender nam het concert op 8 december 2007 in de grote zaal van het Tropentheater in Amsterdam. Opnametechnicus was Sam de Jong, die ook de productie verzorgde. U vindt de informatie en de speellijst terug op onze website www.concertzender.nl. En dan even doorklikken naar Concertzender Live. Dit programma werd samengesteld door Caroline Claire.

Beste luisteraars, welkom bij Folk It Nordic Sounds. Daniel Nestabo is een singer-songwriter uit de Faroe die niet of nauwelijks in zijn moedertaal zingt. Hij zingt in het Engels. Desondanks is hij een van de meest gevraagde tekstschrijvers uit het eilandenrijk. Zijn eigen productie beperkt zich tot 3 albums met de formatie Daniel. 5 voorbeelden uit de debuut-cd The Palace.

Volgers van Nordic Sounds zullen onmiddellijk een gelijkenis met de muziek van Avengin, de groep uit de voorgaande aflevering, hebben opgemerkt. Ja, dat klopt, want voorman Kim Rafael Nieberg studeerde samen met Daniel Anestabo aan het conservatorium. Anestabo schrijft teksten voor Avengin, zoals op hun laatste album Klingra. Maar de muzikale verwevenheid strekt zich verder uit. Nieberg is de

Anne Stabo stamt uit een politiek georiënteerde familie. Zowel zijn moeder als opa en overgrootvader vervulden ministeriële posten in de Vareur. Ondanks dat Daniel koos voor een muzikale carrière, staan zijn teksten nooit ver van politieke onderwerpen af. Alleen zijn ze meer beschouwend en filosofisch van aard. Ze zijn niet zozeer sturend of dwingende gedachten. Daniel noemt de Brits-Amerikaanse schrijver T.S. Eliot zijn grote inspirator. Over zijn muzikale kompas zegt hij zelf, ik citeer, ik denk dat je Europese klassieke muziek kan herkennen, samen met wat rock, pop en klezmer. Mijn achtergronden liggen in folk- en balkanmuziek, maar Daniel kun je pop noemen.

De opbouw van Daniels drie cd's volgen eenzelfde patroon. Korte, intermezzo-achtige nummers worden afgewisseld met langere stukken. Zo zijn er klassiek georiënteerde stukken met veel strijkers, lijkt wel een soort mini-symfonie. Daarnaast pittige uptempo-nummers met staccato-ritmes. Een derde element zijn de soms hilarische cabareteske songs. Aan het einde volgen meer romantisch getinte songs met de piano en de stem van Daniel Centraal. Ze worden alle door de vaste begeleidingsband uitgevoerd met piano, mandoline, klarinet, gitaar, toetsen, bas en drums. Incidenteel volgt aanvulling met strijkers en blazers.

0: Tot slot van deze Nordic Sounds een track van Daniel die vrijwel alle ingrediënten bevat die we hiervoor hebben benoemd. Het is de titelsong van zijn laatste album Time. Nordic Sounds wordt samengesteld door Marius Roetings.
1: Faster than the sun and the stars stand still. The clouds move faster when you're lying on your back. Looking at stars till they don't look back. Don't go too fast, don't dwell in the past. You'll find it, but just if you're late. Just past the point of no return. There's a song that's never been.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Op 22 november 2008 vond het concert plaats van Kieran Aluwalia en het Zep String Quartet in de Noorderkerk in Amsterdam. Het concert werd gegeven in het kader van het derde Amsterdam India Festival dat als thema Blended Cultures had. Dit thema verwijst naar de enorme verscheidenheid aan verschillende culturen die in India met elkaar samenleven. Een diversiteit die ook in dit concert in Amsterdam terug te vinden was. De Canadese-Indiase zangeres Kieran Aluwalia presenteerde haar album Wanderlust. Ze zingt gazalliederen en is geïnspireerd door oude Indiase dichters, hedendaagse Canadese schrijvers en haar gazalguru Vital Rao. Kieran Aluwalia en haar muzici zijn vernieuwers in het eeuwenoude gazal-repertoire. Gazal, dat zijn gezongen gedichten over onbeantwoorde liefde uit India en Pakistan. Het Zep String Quartet, dat is een klassiek geschoold kwartet dat zich toelegt op geïmproviseerde muziek, jazz, etnische muziek, rock en moderne muziek. Het kwartet bestaat uit Jasper Leclerc en Friedmar Hitzer viool, Oene van Geel, altviool en Emile Visser cello. U hoort Kieran Aluwalia zang, Reis Abbasi gitaar, Gurpreet Chana tabla, Enzo da Verza accordeon en Dave Phillips bas.

Kiran Aluwalia werd geboren in India en woont nu in New York. Vanaf haar 7e studeerde ze Indiase muziek, eerst in India en later in Canada, waar ze met haar ouders naartoe was geëmigreerd. Na het behalen van haar graad aan de Universiteit van Toronto keerde ze terug naar India om volledig met muziek bezig te zijn. Ze woonde een aantal jaren in Bombay of Mumbai, Hyderabad en Punjab en studeerde klassieke Indiase muziek, de 14e eeuwse ghazals en Punjabi folksongs. De fado leerde ze kennen door thuis veel naar cd's te luisteren. Ze werd getroffen door de dramatiek van die muziek. Deze dramatiek die zo totaal anders is dan de gemoedstoestand van de ghazal, waar muziek en poëzie onthechter zijn. Aluwalia's Hindoestaanse fado's zijn daardoor geraffineerd en origineel en hebben een heel eigen, zeer ontspannen klank. De Indiase zangeres werkt veel samen met haar echtgenoot, producent en muzikusgitarist Reza Bassi. We vervolgen met het nummer Yakinan, dat ik val te vaak betekent. Een ghazal van de hand van Kiran Aluwalia en Rafi Raza met strijkersarrangement van Oene van Geel.

En dat was het slot van deze Concertzender Live aflevering met muziek van Kieran Alualia en het Zapp String Quartet vanuit de Noorderkerk in Amsterdam op 22 november 2008. Opgenomen voor de Concertzender door Rolf Buis. Het programma werd samengesteld door Caroline Claire. En alles is natuurlijk nog eens na te lezen en terug te luisteren op www.concertzender.nl.

Dit is de Concertzender, dit is Wereldmineralen. Vandaag hoort u vier heel verschillende cd's. Djeli Moussa Kondé, Loki Terra, Mariana Bobone en Louisian Legends. We beginnen met Djeli Moussa Kondé en zijn cd Djeli. Djeli Moussa Kondé is afkomstig uit Guinea-Conakry en, zoals de naam al doet vermoeden, een telg uit een griot-familie. Hij bespeelt de kora met een duizelingwekkend gemak en heeft duidelijk goed naar het werk van zijn oudere collega Toumani Diabaté geluisterd. De liedjes op deze cd zijn van zijn eigen hand en hij zingt ook niet onverdienstelijk. Djeli is een lekker swingend album waarin de in Parijs wonende Condé gebruik maakt van genres als flamenco, dunya, salsa, dalla moroya en reggae, Menil Montant. Van dit album draaien we nu vier nummers: Membe, Ntala, Le Dernier Regard de Gorée en nu eerst Nafi.

Dat was Cora-speler en zanger Djili Moussa Kondé met de cd Djili. We gaan verder met het wereldmuziekcollectief Lokiterra. Hun muziek spreidt zich uit over vele continenten en landen. Het geluid van dit muzikale collectief lijkt als vertrekpunt jazz fusion te hebben, maar dan gaat de reis door naar de staten van Bangladesh, de Afrobeat clubs van Nigeria, de cantinas van Cuba en de stranden van Brazilië. U hoort drie nummers van het album Chiguawa's Rickshaw Diaries.

U hoorde drie nummers van de cd Che Guabas Rickshaw Diaries van Loquiterra. Luistert u nu naar de Portugese zangeres en pianiste Mariana Bobone. De titel van haar nieuwe album verraadt al waar het hier om gaat. De cd heet namelijk Fado en Piano. Op dit album is goed te horen hoe veelzijdig ze is. Veel van de liedjes zijn van eigen hand. En een aantal nummers heeft ze gearrangeerd en ze begeleidt zichzelf op de piano. We draaien vier nummers van deze cd. Enigma, Danza, Sao Betinho en als eerste Fria Claridade.

U hoorde vier nummers van de cd Fado e Piano van Mariana Bobone. En tot besluit draaien we twee nummers van de verzamelcd Louisian Legends, waarop een verzameling Cajun, Zydeco, blues en jazzmuzikanten te horen zijn. De Savoy Family Band zingt I'll Be Lonely en daarvoor hoort u Lil Band of Gold met Spoonbread.

Dit was Wereldmineralen van de Concertzender. De volledige speellijst vindt u terug op onze website concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Caroline Claire.

0: Thank you.
1: Old Adam the Poacher was dat. Thank you, Philip and Hannah. We are very delighted that you're here in Acoustic Roots with us in the conclusion building on the 19th floor in our living room. And we have a couple of people who wanted to see and hear you. So you're going to perform for them as well and for our listeners, of course. Philip Henry en Hannah Martin komen uit Groot-Brittannië en zij komen hier optreden bij de Concertcentrum op de 19e verdieping van het Conclusion gebouw. En hebben zich een paar mensen hier verzameld in onze huiskamer die mee willen genieten. En dat kan het hele komende uur nog plaatsvinden. Old Adam the Poacher hoorden we net. And now we're going to listen to Death and the Lady. Is that correct?
2: That's correct.
1: Okay, what's it about?
2: This is an old English ballad about death.

0: Thank you. Marius Roeting is al heel lang programmamaker bij de concertzender van de programma's Discover en Folk It. Een oude rot in de folk, kunnen we dus wel zeggen. En hij zit ook in het selecte publiek wat hier bij het optreden mag zijn van Philip en Hannah. Marius, mag ik je uitnodigen om even te gaan zitten bij mij? Fijn dat je er bent.
1: Dat is wel een eer om bij zo'n concert te zijn.
0: Vind je het leuk?
1: Ja.
0: Ja. En je bent ook niet zo vaak in de buurt, want je woont helemaal in Zeeland. Hè? Hoe ken jij Philip en Hannah?
1: Ik heb hem denk ik nu 3 jaar geleden gezien op een festival in Engeland. En ik was zo onder de indruk dat ik zoiets had van, hier moet ik wat mee.
0: Ja, terwijl je toch een beetje gehad had met de folk.
1: Ja, ik heb jarenlang concerten georganiseerd en tournees. En dat werd steeds minder en minder. Omdat het aantal theaters geen folk meer. Een heleboel theaters programmeren geen folkmuziek meer. Clubs namen af. En ik had zoiets van, het kost zoveel moeite om een tournee te organiseren. Dat heeft levert meer frustratie dan plezier op.
0: Maar toen bloeide de liefde weer op.
1: Ja, ik had zoiets zo van, weet je, ik ga nog 1 keer een uitzondering maken.
0: En dat is ook volkomen terecht, denk ik, als ik hen zo hoor spelen vanavond. Want waar gaat dit toe leiden met Philip en Hannah?
1: Ja, geen idee. Nee.
0: Er stonden al zeer lovende woorden op hun site. Iemand schreef een prachtig compliment in The Guardian dat dit een nieuw prachtig folkduo is wat aan de horizon is komen opdoemen. En dat zij een soort nieuwe generatie zijn. Zie je dat ook zo?
1: Ja, nou in Engeland zijn er best nog redelijk relatief jonge mensen die de folkmuziek weer oppikken. Maar wat ik vooral aan dit duo heel goed vind, is dat zij verschillende stijlen combineren tot iets nieuws.
0: Ken je dat geluid al van net, dat beatboxen?
1: Nou, toen op dat festival viel ik van mijn stoel toen ik dat zag.
0: Ja.
1: Ik denk, hoe kan dit?
0: Maar dat is toch een hele mooie integratie van nieuwe wetsen.
1: Dat is precies wat ik bedoel. Je kan altijd naspelen wat je gehoord hebt of kent, maar zij voegen dingen toe. En ik denk dat dat ook een kenmerk van folkmuziek is. Folkmuziek is niet kopiëren, maar dat is ontwikkelen. En dat doen zij, ook met de Indiaanse invloeden. Combinatie tussen Americana en Britse muziek, Keltische muziek. Het is een melting pot, maar het is geen ratje toe.
0: Nee. En hoe zet jij dat dan af tegen de ontwikkeling van folk in Nederland? Want je zei net, het was steeds moeilijker voor je om optredens te slijten, zal ik maar oneerbiedig zeggen.
1: Ja.
0: Hoe komt het dat het hier zo af lijkt te zakken, laat ik het dan zo zeggen?
1: Folkmuziek in Nederland stamt eigenlijk nog uit de periode halverwege 70e jaren van de voorgaande eeuw. Fungus is natuurlijk een heel beroemde folkgroep in Nederland geweest. Maar sinds die tijd hebben we niet zoveel ontwikkeling, vooral wat onze eigen cultuur betreft. We zijn wel allemaal dingen gaan kopiëren. De klezmer, de zydeco, allerlei andere stijlen.
0: Ja, de Balkan, de sound van de Paonies.
1: De Cubaanse muziek, we zijn het allemaal gaan kopiëren.
0: We
1: hebben geen eigen draagkracht, denk ik. En met als gevolg dat jongeren die muziek niet meer gaan spelen. En daardoor ook het publiek. De gemiddelde leeftijd in de folkclubs, denk ik, is positief 50 plus.
0: 50 plus?
1: Ja.
0: Dus je hebt een jongere aanwas nodig eigenlijk.
1: Ja,
0: maar waar
1: zie
0: kan
1: je,
0: die dan van komen?
1: Ja, dat is een probleem, omdat er eigenlijk helemaal niks meer aan folkmuziek gedaan wordt. In het Nederlands zingen is ook al besmet. Tenzij het dan popmuziek is, want dat mag ineens wel.
0: Dat
1: maar
0: mag het wel, hè?
1: Nederlandse talige liedjes mag eigenlijk niet. Of het is weer cabaret en dan is het ook weer leuk. Dus ja, ik denk dat we. Ik ben zeer negatief over de ontwikkeling van de Nederlandstalige of Nederlandse folkmuziek. Ik denk dat we die slag al verloren hebben en dat het eigenlijk alleen maar in de archieven blijft. Gelukkig zijn er nog mensen bezig.
0: Nou ja, wellicht dat de tijd toch gekeerd kan worden door zo'n combinatie bijvoorbeeld ook weer van Bert Ridderbos, Linde Nijland en Fred Piet die hier geweest zijn, hè? Ja. Ex-Fungus. Dus wie weet. En wie weet wat Philip en Hannah nog allemaal voor elkaar krijgen. Maar ja, die komen helaas van bij de buren. Die zijn niet van onszelf natuurlijk.
1: En dat is op zich ook niet erg als er maar nieuwe mensen aangetrokken worden en men weer het idee krijgt van, hey, zoiets willen wij ook gaan doen.
0: Ja.
1: En dan niet meer alleen kopiëren, maar vooral je eigen ontwikkeling gaan volgen, ontwikkelen.
0: Goed. Als we ze vinden in Nederland, dan slepen we ze gelijk hier naar de studio van Acoustic Roots om het te bevorderen, Marius. Dat komt helemaal goed. Dankjewel. En ga nog met ons genieten van Philip en Hannah. Marius Roeting was dat. Gewaardeerd concertzendermedewerker al heel lang. Hoe lang al, Marius? Werk je hier?
2: 8 jaar.
0: Hij gaat er heel diep over nadenken. Hij zegt 8 jaar. Goed. Philip en Hannah, the floor is yours again. What's your next song?
3: We're going to do a song by James Taylor called Close Your Eyes.
0: Close Your Eyes. We all close our eyes.

Per Concertzender luistert u naar het programma Wereldmineralen. En dit was een gedeelte van de CD Savar van Imet Alibi. We gaan dit programma besluiten met een nummer van Soumar. En dit keer is het het titelnummer van haar laatste album Silencia. Voor meer informatie bezoek onze website concertzender.nl. Caroline Claire stelde dit programma voor de Concertzender samen.

Welkom bij Metamorfose van de Concertzender met vandaag deel 16 van Musica Maluku. Een serie uitzendingen over de muziek van Maluku en Molukkers in Nederland. Over folklore, vis- en vaarliedjes, islamitische rituelen, kerkkoren, krijgsdansen, Indo-rock en experimentele pop. Deze aflevering is geheel gewijd aan het ensemble Boy Aki, waarvan de kern wordt gevormd door gitarist en componist Niels Brouwer en zangeres-tekstschrijfster Monica Akihari.

Ja, dit was het lied Nouelle. Het is een lied geïnspireerd op Molukse traditionals. Het is gecomponeerd en gezongen door Monica Akihari. Het ensemble Boy Aki ontstond in 1996 en sindsdien is een eigen muzikaal vocabulaire ontwikkeld, waarbij de culturele oorsprong, muziektradities uit de Molukken, Sunda, Bali in Indonesië, uit de Nederlandse of Europese jazz en geïmproviseerde muziek, de klassieke Indiaanse muziek en Afrikaanse traditionele muziek de basis vormen voor zowel de compositie, vrije improvisatie en de tekst. Hoewel de muziek van Boy Aki subtiel refereert aan de Molukse wortels, is het vooral haar vaders moedertaal, Haruku, waarmee Akihari haar eer betoont aan haar erfgoed. Vanaf de release van hun debuut-cd in 1997, eveneens getiteld Boy Aki, heeft deze groep zowel nationaal als internationaal grote indruk gemaakt op toonaangevende festivals, jazzfestivals en in concertzalen. In 2003 zetten zij de eerste internationale stappen wanneer het gerenommeerde Duitse world jazz label Enya Records hun cd UAI wereldwijd uitbrengt. We gaan luisteren naar muziek van de cd's Boy Aki uit 1997, Above the Clouds, Among the Roots uit 2000 en UAI uit 2003. En achtereenvolgens hoort u Elele, Tenaga Gaib, My Brother, Amiteo, Pana Atu, Maria, Potu Lototu en Imi.

Ja, u hoorde allemaal verschillende nummers van de verschillende cd's die Monika Akihari en Niels Brouwer gemaakt hebben. Monika Akihari en Niels Brouwer die spelen hun akoestische muziek gebaseerd op een tapisserie van folk, hedendaagse klanken en improvisatie in verschillende bezettingen. Als duo, maar ook als trio met de percussionist Michael Vetcher. Als kwartet met Sandip Bhattacharya en Ernst Reiziger. Of als de Boy Aki groep met Ernst Glerum, Owen Hart Jr. en Martin Ornstein. En de zesmansformatie Boy Aki groep Lagu Lagu met Ernst Reiziger, Sean Bergin, Eric Kams en Victor de Bo. Al deze samenstellingen hebben hun eigen geluid, met afwisselend ijle en fel ritmische, maar altijd evocatieve muziek, waarin Monika's bijzondere stem ook in de klankexperimenten emotioneel geladen blijft. Sinds 2004 lopen hun projecten door en worden ze verder ontwikkeld. Uwai vanaf 2004, Lagu Lagu vanaf 2005, Yale Yalo vanaf 2007, Soul of Songs vanaf 2009 en tenslotte Philosophy of Love vanaf 2010. Het zijn stuk voor stuk exercities in grensverleggende muziek en ze worden door verschillende bezettingen uitgevoerd. We gaan naar nog wat meer luisteren van twee verschillende cd's. Lagu Lagu uit 2005 en Yale Lol uit 2007. Achtereenvolgens hoort u Ole Sio, La Pakiari, Apa Apa Jaga Kalapa E, Gandong E, Bulan Pakai Payong.

Tiene que largar. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete.

Ja, we luisterden naar twee cd's, nummers daaruit, van Monica Akkajari en Niels Brouwer. Namelijk Lagu Lagu uit 2005 en Yalelol uit 2007. De hele speellijst van dit programma is te vinden op www.concertzender.nl. Deze aflevering van Metamorfosen met Musica Maluku werd samengesteld door Rijn Spoorman. De volgende delen van Musica Maluku worden iedere eerste vrijdag van de maand uitgezonden, maar dan niet meer om 8 uur, maar vanaf 9 uur 's avonds tot 10 uur. We hebben een klein beetje tijd over en we gaan tot het volgende programma. Gaan we luisteren naar Norma Loy met het nummer Dance of Darkness.

In het komend uur reserveren we weer bij de Concertzender tijd voor ons programma Folk It. In deze uitzending belanden we in een land dat al vele grote singer-songwriters en popmuzikanten heeft voortgebracht, hoofdzakelijk met Engels als taal. Maar de voertaal van deze muzikanten is Frans. En het gebied was enkele eeuwen terug Frans grondgebied. Ik heb het over Quebec, een van de grootste provincies in Canada, met een zekere autonomie. Behalve de taal is er ook een sterke verbondenheid met de muziek. En zo komen we veelvuldig melodieën en ritmes tegen, geïnspireerd op Franse en West-Europese dansen. En die invloed die horen we ook in de songstructuren, zoals u kunt gaan beluisteren in het komend uur. We beginnen met het trio de temps en temps, met La Veuve Joyeuse, GC en GP en Consolez-vous.

U hoorde bij het trio de temps en temps al enkele specifieke instrumenten die de muziek uit Quebec vergezellen. De viool, trekzak en mondharp. Karakteristiek is de pas de rythmie, het percussief begeleiden van de melodie met de voeten op een plank. En de gitaar op bouzouki, dat is een recente toevoeging. En verder valt de vaak polyfonische samenzang of zang- en antwoordzang op. En het laatste, dat kent zijn wortels in Bretagne in de Canhadiscan. Een aangepast voorbeeld hoort u in de tweede track in dit blokje van Le Vent du Nord, een van de bekendste Québécois groepen.

Dit was een uitvoering van een gedicht van Kul Neshimi, een Alevitische dichter uit de 17e eeuw. Uitgevoerd door Ahmed Aslan en Kemal Dinç. Veel modernere en avontuurlijke vertolkers van Turkse volksmuziek brengen hun platen uit op Kalan Muziek. Muzikanten en zangers verschijnen op elkaars album. Samenwerkingen zijn niet ongewoon. Op het volgende nummer horen we Ahmed Aslam en Kemal Dinç opnieuw, maar deze keer vergezeld door zangeres Zeynep Bakşu Karata. Het is een prachtig, maar treurig nummer.

Het laatste nummer was een Türkü uit Izmir, uitgevoerd door accordeonist Muammer Ketencoglu. Ketencoglu werd blind geboren en luisterde tijdens zijn jeugd naar volksliedjes die zijn moeder zong en ook naar de muziek van de Griekse radio. Ketencoglu speelt alle mogelijke Turkse volksmuziek, maar de muziek uit het Egeïsche deel van Turkije is zijn grote specialiteit. In vergelijking met de zwaardere muziek uit de binnenlanden van Anatolië klinkt deze lichter, ritmischer en ook opgewekter. In de Turkse steden is muziek alom tegenwoordig. Anders dan in Nederland, waar straatmuzikanten vaak als overlast worden beschouwd, is het niet ongebruikelijk grote groepen bij straatmuzikanten te zien dansen. Veel straatmuzikanten verdienen dan ook een goede boterham. Sommigen verruilen de straat zelfs voor de concertzaal. Light in Babylon was zo'n groep. Ze werden bekend door in de bekendste winkelstraten in Istanbul te spelen, maar treden nu ook buiten Turkije op. Het volgende nummer is hun versie van een volksliedje uit Bursa.

Je hoorde een nummer van Fuat Saka, een zanger en muzikant met eigentijdse uitvoeringen van muziek uit het Zwarte Zeegebied. Daarna hoorde u zangeres Jailan Ertem, mede door haar versie van een nummer van de bekende dichter en balama-speler Azik Majoumi Sherif is ze enorm bekend geworden. In Zalem wordt de meedogenloosheid van de wereld bezongen. Ertem's versie, met een stevige rocksound, moet een snaar hebben geraakt, want het nummer werd een enorme hit.

Ook het laatste nummer was een enorme hit. Het is een hedendaagse turku over protest, persvrijheid en politie. Het nummer werd oorspronkelijk geschreven in de jaren 80, maar behoudt ook nu nog een explosief en actueel karakter. Inmiddels worden turku ook naar het buitenland geëxporteerd. Zangeres Gaye Su Akyol is waarschijnlijk de bekendste nieuwe vertolker die ook buiten Turkije bekend is geworden. Haar eigen nummers en haar versie van Turkse volksliedjes zijn overgoten met een psychedelisch sausje. Ze doet een beroep op fantasie en verbeeldingskracht als tegenwicht tegen de machthebbers. We sluiten de uitzending af met haar versie van Gamze Dejim, Deva Bulman. Een nummer oorspronkelijk geschreven door de Armeense componist Tatjos Efend en decennia geliefd door Turkse zangers en zangeressen.

Dit was bij de concertzender Anadolu Hawazi. Het programma werd samengesteld door Rieke Binnendijk. De complete speellijst die vindt u op onze website www.concertzender.nl.

Heel hartelijk welkom bij de Concertzender. Welkom bij Acoustic Roots. U weet het inmiddels, Acoustic Roots nemen we op locatie. Na onze nieuwe stack ingewijd te hebben, Podium Oost in Utrecht, was Acoustic Roots ook weer on tour. In de Duif in Amsterdam registreerden we het concert van de Bosnische zangeres Amira Medunjanin, begeleid door Ante Gelo op gitaar en Zvonimir Sestak op contrabas. Voor een uitverkocht huis vanzelfsprekend, zou ik bijna zeggen, want Amira is een grootheid in eigen land en ver daarbuiten. Hier is Amira Medunjanin.

Dit was het eerste deel van het concert van de Iers-Griekse componist en multi-instrumentalist Ross Daly dat hij gaf, tezamen met Kelly Thoma op lier en Georgios Manoulakis zang en luid. Je kunt eigenlijk wel stellen dat Ross Daly zijn hele leven aan de muziek heeft gewijd. Hij heeft 35 albums gemaakt en heeft gedurende zijn reizen 250 instrumenten verzameld. Niet niets. Zijn zoektocht naar de sacrale kern van eeuwenoude modale systemen uit het oosten heeft zijn kijk op de muziek voorgoed veranderd. Na jaren van intensieve studie legt Ross Daly zich nu vooral toe op het componeren met behulp van de muzikale kennis die hij heeft opgedaan na jarenlange toewijding als leerling bij diverse meestermuzikanten. Vanuit zijn thuisbasis Creta werkt hij aan zijn persoonlijke en muzikale research en reist nog steeds de wereld rond om zijn muziek overal te laten horen. We laten u nog 3 nummers van het tweede deel van zijn optreden horen.

0: Dit was Concertzender Live Wereldmuziek met het concert van Ross Daly dat plaatsvond op 3 november 2012 in Raza in Utrecht. De volledige speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl. De opnametechnicus was Richard de Gruil en producent was Oriana van der Heijden. Dit programma is samengesteld door Carolien Kleijren en mijn naam is Louis Teurig, de presentator. En techniek werd vanmiddag verzorgd door Jort-Jan Niesink.
1: Wereldmineralen op de tweede en vierde vrijdagavond van de maand van 10 tot 11 combineert diverse genres wereldmuziek met oog voor de actualiteit en in verrassende combinaties. Luister dus naar Wereldmineralen.

Heel hartelijk welkom bij de tweede Acoustic Roots van 2015, het wereldmuziekprogramma van de Concertzender vanuit de Pieternel van de Pieterskerk in Utrecht. Het is hier altijd al heel gezellig, maar nu helemaal, want we zitten hier hutje-mutje bij elkaar in de Pieternel. Het is hartstikke druk en dat komt denk ik mede door onze gasten van vanavond die voor ons komen spelen. Wiens naam van het ensemble ook gezellig bij elkaar betekent. Dus dat komt helemaal goed uit. Hartelijk welkom, Meshrep.